0: favorite radio station for non-stop classics all day long.
1: Korrels, woord vir jou hart en siel elke dag saam met my, Yvette Bester, net hier op Remoer FM.